0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. Het Kremlin heeft bevestigd dat Rusland instemt met het tijdelijk bestand met Oekraïne dat president Trump eerder aankondigde. Het staakt het vuren geldt op 9, 10 en 11 mei. Volgens Moskou komt er in die periode ook een grote gevangenenruil tussen beide landen. Oekraïne heeft het bestand eveneens bevestigd. Mensen die te laat bezwaar maakten tegen de omstreden Box 3-heffing krijgen waarschijnlijk geen compensatie. Dat blijkt uit nieuwe plannen van het kabinet rond het belastingherstel. Alleen belastingplichtigen die op tijd bezwaar indienden, konden in aanmerking komen voor teruggave. Volgens staatssecretaris Van Oostenbrugge zou een ruimere regeling miljarden kosten. De Tweede Kamer praat later verder over de compensatie. Een banenrapport dat sterker is dan verwacht, heeft de Amerikaanse beurzen er nieuwe records geholpen. In april kwamen er in de VS ruim 115.000 banen bij. Veel meer dan economen hadden verwacht. Beleggers zien daarin ten teken dat de Amerikaanse economie, ondanks inflatie en onrust in het Midden-Oosten, stevig blijft draaien. De S&P 500 en Nasdaq sloten daarop op recordhoogte. En schrijfster, columniste en medeoprichter van de digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom, Erin Spank, is overleden. Ze leed al lange tijd aan de spierziekte MS. In een afscheidsbericht schrijft ze dat ze bewust koos voor euthanasie. Spank gold als een invloedrijke stem in het debat over privacy, digitale burgerrechten en vrijheid van meningsuiting. Spank is 68 jaar geworden. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het helder en droog. In het land daalt de temperatuur naar 6 tot 9 graden. In het noordoosten zelfs naar 3. De morgen begint zonnig. Later ontstaan stapelwolken en wordt het 17 graden op de Wadden tot 21 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw.
1: Het Kremlin heeft bevestigd dat Rusland instemt met het tijdelijk bestand met Oekraïne dat president Trump eerder aankondigde. Het staakt het vuren geldt op 9, 10 en 11 mei. Volgens Moskou komt er in die periode ook een grote gevangenenruil tussen beide landen. Oekraïne heeft het bestand eveneens bevestigd. Mensen die te laat bezwaar maakten tegen de omstreden Box 3-heffing krijgen waarschijnlijk geen compensatie. Dat blijkt uit nieuwe plannen van het kabinet rond het belastingherstel. Alleen belastingplichtigen die op tijd bezwaar indienden, konden in aanmerking komen voor teruggave. Volgens staatssecretaris Van Oostenbrugge zou een ruimere regeling miljarden kosten. De Tweede Kamer praat later verder over de compensatie. Een banenrapport dat sterker is dan verwacht, heeft de Amerikaanse beurzen er nieuwe records geholpen. In april kwamen er in de VS ruim 115.000 banen bij, veel meer dan economen hadden verwacht. Beleggers zien daarin een teken dat de Amerikaanse economie, ondanks inflatie en onrust in het Midden-Oosten, stevig blijft draaien. De S&P 500 en Nasdaq sloten daarop op recordhoogte. En schrijfster, columniste en medeoprichter van de digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom, Erin Spank, is overleden. Ze leed al lange tijd aan de spierziekte MS. In een afscheidsbericht schrijft ze dat ze bewust koos voor euthanasie. Spank gold als een invloedrijke stem in het debat over privacy, digitale burgerrechten en vrijheid van meningsuiting. Spank is 68 jaar geworden. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het helder en droog. In het land daalt de temperatuur naar 6 tot 9 graden. In het noordoosten zelfs naar 3. De morgen begint zonnig. Later ontstaan stapelwolken en wordt het 17 graden op de Wadden tot 21 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Now, another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Net zoals bij de mannen zijn PSV-vrouwen landskampioen geworden. Alleen is dat voor de vrouwen de eerste keer. Door een 2-0 zege op ADO Den Haag stelde PSV gisteravond de titel veilig met nog één speelronde te gaan. Riola Xemali opende vroeg de score na een assist van Renate Jansen. Ondanks kansen bleef ADO zonder resultaat. Een gelijkmaker werd afgekeurd wegens buitenspel. Het Kremlin heeft bevestigd dat Rusland instemt met het tijdelijke bestand met Oekraïne dat president Trump eerder aankondigde. Het staakt-het-vuren geldt op 9, 10 en 11 mei. Oekraïne heeft het bestand eveneens bevestigd. De Verenigde Staten hopen dat de gevechtspauze leidt tot verdere vredesgesprekken. Mensen die te laat bezwaar maken tegen de omstreden Box 3-heffing krijgen waarschijnlijk geen compensatie. Dat blijkt uit nieuwe plannen van het kabinet rond het belastingherstel. Alleen belastingplichtigen die op tijd bezwaar indienen komen in aanmerking voor teruggave. Volgens staatssecretaris van Oosterbrugge zou een ruimere regeling miljarden kosten. De Tweede Kamer praat later verder over de compensatie. Een banenrapport dat sterker is dan verwacht heeft de Amerikaanse beurzen naar nieuwe records geholpen. In april kwamen er in de Verenigde Staten ruim 115.000 banen bij, veel meer dan economen hadden verwacht. Beleggers zien daarin een teken dat de Amerikaanse economie, ondanks inflatie en onrust in het Midden-Oosten, stevig blijft draaien. En dan het weer. Vanochtend is er vrij veel zon en blijft het droog met temperaturen tussen 12 en 15 graden. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en is het ook droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Net zoals bij de mannen zijn PSV-vrouwen landskampioen geworden. Alleen is dat voor de vrouwen de eerste keer. Door een 2-0 zege op ADO Den Haag stelde PSV gisteravond de titel veilig met nog één speelronde te gaan. Riola Xemali opende vroeg de score na een assist van Renate Jansen. Ondanks kansen bleef ADO zonder resultaat. Een gelijkmaker werd afgekeurd wegens buitenspel. Het Kremlin heeft bevestigd dat Rusland instemt met het tijdelijke bestand met Oekraïne dat president Trump eerder aankondigde. Het staakt-het-vuren geldt op 9, 10 en 11 mei. Oekraïne heeft het bestand eveneens bevestigd. De Verenigde Staten hopen dat de gevechtspauze leidt tot verdere vredesgesprekken. Mensen die te laat bezwaar maken tegen de omstreden Box 3-heffing krijgen waarschijnlijk geen compensatie. Dat blijkt uit nieuwe plannen van het kabinet rond het belastingherstel. Alleen belastingplichtigen die op tijd bezwaar indienen komen in aanmerking voor teruggave. Volgens staatssecretaris van Oosterbrugge zou een ruimere regeling miljarden kosten. De Tweede Kamer praat later verder over de compensatie. Een banenrapport dat sterker is dan verwacht heeft de Amerikaanse beurzen naar nieuwe records geholpen. In april kwamen er in de Verenigde Staten ruim 115.000 banen bij, veel meer dan economen hadden verwacht. Beleggers zien daarin een teken dat de Amerikaanse economie, ondanks inflatie en onrust in het Midden-Oosten, stevig blijft draaien. En dan het weer. Vanochtend is er vrij veel zon en blijft het droog met temperaturen tussen 12 en 15 graden. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en is het ook droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum bij Engelen uit na meerdere protesten. De opvang moet 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen huisvesten op een bedrijventerrein naast de A59. Demonstranten blokkeerden herhaaldelijk de snelweg, gooiden stenen en probeerden een rotonde af te sluiten tijdens protestacties. Bij een steekpartij nabij moskee Islamitische Stichting Nederland in Maassluis is een imam lichtgewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter het oor op en werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de zaak en houdt rekening met meerdere scenario's, maar ziet voorlopig geen religieus motief. Net zoals bij de mannen zijn PSV-vrouwen landskampioen geworden. Alleen is dat voor de vrouwen de eerste keer. Door een 2-0 zege op ADO Den Haag stelde PSV gisteravond de titel veilig met nog één speelronde te gaan. Riola Xemali opende vroeg de score na een assist van Renate Jansen. Ondanks kansen bleef ADO zonder resultaat. Een gelijkmaker werd afgekeurd wegens buitenspel. Het Kremlin heeft bevestigd dat Rusland instemt met het tijdelijke bestand met Oekraïne dat president Trump eerder aankondigde. Het staakt-het-vuren geldt op 9, 10 en 11 mei. Oekraïne heeft het bestand eveneens bevestigd. De Verenigde Staten hopen dat de gevechtspauze leidt tot verdere vredesgesprekken. En dan het weer. Vanochtend is er vrij veel zon en blijft het droog met temperaturen tussen 12 en 15 graden. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en is het ook droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: legends and iconic hits live here on Golden Oldies Radio.
1: It's 9 degrees.
2: Tweede Pinksterdag hoor jij op Golden Oldies Radio de vergeten plaat top 100. Van 10 tot 6 uur, 6 DJ's, 100 platen. Een weldaad voor je oren. Tweede Pinksterdag.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Sinds vannacht woeden grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven in Amsterdam en Zwalmen. In Amsterdam staat schroot in brand bij een recyclingsbedrijf in het Westelijk Havengebied. In Zwalmen brandt metaalafval. Bij beide branden zijn harde knallen gehoord. De brandweer adviseert om ramen, deuren en ventilatie gesloten te houden. Op cruiseschip Caribbean Princess zijn zeker 115 mensen besmet geraakt met het besmettelijke norovirus. Het schip ligt bij de Dominicaanse Republiek. Passagiers en bemanning zijn geïsoleerd. Het virus veroorzaakt buikgriep met braken en diarree. Het schip vertrok eind april uit Florida en keert maandag terug. Norovirusuitbraken komen regelmatig voor op cruiseschepen. De Chinese export groeide in april onverwacht sterk met 14,1% op jaarbasis. Ondanks mondiale economische druk door het conflict in het Midden-Oosten. Economen rekenen er op circa 8% groei. Ook de import steeg harder dan verwacht met 25,3%. Daarmee presteerde de Chinese handel beter dan voorspeld. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum bij Engelen uit na meerdere protesten. De opvang moet 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen huisvesten op een bedrijventerrein naast de A59. Demonstranten blokkeerden herhaaldelijk de snelweg, gooiden stenen en probeerden een rotonde af te sluiten tijdens protestacties. En dan het weer. Vanochtend is er vrij veel zon en blijft het droog met temperaturen tussen 12 en 15 graden. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en is het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Mr. Echo.

Wake Me Up Before You Go-Go. Nog niet weggaan natuurlijk, hè, want Opstaan met Hans is nog maar net begonnen, zeg. Welkom bij Opstaan met Hans. Ja, het is 8 minuten over 8 op deze zaterdagochtend. 9 mei alweer. En morgen is het moederdag, hè. Maar dat wist je natuurlijk wel. Wij begonnen trouwens met een nummer uit 1951. Van Margaret Whiting. Good morning, Mr. Echo. Ik heb geen echo op de mic, hoor. Nee, pak er maar een bakje koffie bij. Dat schijnt heel gezond te zijn ook, hè? Ja, veel onderzoek naar gedaan. Maar onlangs in Ierland, in Cork, in de universiteit al daar, hebben ze onderzocht dus de invloed van koffie op de darmen en de hersenen en het humeur en zo. En dat wordt er alleen maar beter van. Dus wat dat betreft, pak er maar een kopje koffie bij. Gaan we nu even naar 1985. Dit lekkere nummer staat op het album Around the World in a Day. Hij is van Prince. En het prachtige nummer heet Bob Live. Straks nog Chris Norman. En nog een beetje Tribe Called Quest, ja. 90's moet ook weer een beetje in deze ochtendshow natuurlijk voorbij komen. En daar komen ze ook. En net hoorde je Wham met Wake Me Up Before You Go-Go. Die kwam uit de 80's. En deze dus ook uit de 80's. Hey, welkom bij Opstaan met Hans. En natuurlijk ook goedemorgen en welkom bij Golden

hoorde je net uit 1990. We gaan even terug. Nou, wat zal het zijn geweest? De Zero's? Ja, echt wel, hè? Deze van Chris Norman. Met Oh, Carol. Oh nee, Karel is het. Ja, nou, Karel, ook een bakje koffie dan, dacht ik, hè. Straks nog 3-11. En natuurlijk, omdat het morgen moederdag is, ook Tupac met Dear Mama. Een heel emotioneel nummer ook. Wel mooi, ook uit de 90's. Maar is deze dus van Chris Norman.

yes, yes. Chris Norman op je radio. Oh, Carol. Is het toch al met een O, hè? Ik dacht met een E, maar ja, maakt ook niet uit. Het was in ieder geval Chris Norman. En nou, je luistert dus naar Opstaan met Hans. Ik begon om 8 uur. Het is nu 21 over 8 en ik zit hier tot 10 uur. En vanaf 10 tot 12 kun je ook luisteren hier op Golden Oldies Radio. Met koffie met Rens. En Rens die zit ook klaar met een kopje koffie. En daarna tussen de middag natuurlijk weer Van Roosendaal. En die zitten van 12 tot 2. En zo gaat het hele middag een beetje door hier op de zaterdag. Vibe op Golden Oldies Radio. Weet je wat ook een lekkere vibe is?

0: Tribe creëerde 311 in 2004 met het prachtige nummer Amber. Die hoor je zo, een beetje reggae-achtig iets. En je kan natuurlijk ook een appje of een e-mailtje sturen.
1: Een appje of mailtje naar de studio sturen? Dat kan. 06-122-15272. En mailen gaat naar hansgeersing@gmail.com.

311, Amber. En nu Tupac. En die zingt dit prachtige nummer voor zijn moeder toen. Nou, in deze, bij deze, speciaal voor alle moeders. Hier is Tupac.

En de tips die komen dus gewoon uit Nederland. Hè? Hun internetsite is thetips.nl. En de zangeres die je net hoorde, die heet Elsa Beckman. En die band is bezig met het afstoffen van obscure Northern Soul en Memphis Soul nummers. En zo klonk het ook een beetje. Dit nummer kwam trouwens uit 2024. En ze treden ook nog regelmatig op in Nederland, Duitsland, België en de rest van Europa. Elbow Bones, wat dacht je daarvan? Die komt zo. Trouwens, ik geloof vanavond, hè? Van 8 tot 10 komt Johan ook weer uit je radio. Met heerlijke platen weer, net als iedere week. Van 8 tot 10. Dit is Elbow Bones en de Racketeers. Nummer heet A Night in New York. Straks gaan we even naar de 70s toe. Veel ouder worden ze ook niet, denk ik, in deze show. Maar dat is ook een hele lekkere. De Average White Band. Ach, je weet hem, hè. A Love of Our Own. Zo is dat. En nog een beetje Adamant komt ook nog voorbij. Met een nummer uit de 90s dan. Ook een lekker soulnummer. Ook lekker hier op deze ochtend. Het is inmiddels 9:05 op deze zaterdagochtend. Hier is Opstaan met Hans, live uit Groningen.

Own. Die kwam in 1976. En je gelooft het of niet, hè? Maar er zijn nog mensen aan het werk, hoor ik net. Zeg Erik, jongen, veel arbeidsvreugde. En ik hoop dat je een beetje mooi weer erbij hebt. Hier in Groningen is het behoorlijk zonnig weer, hè? Net als gisteren ook. Dit is Adam Ant. Met een nummer die je niet zo vaak op de radio hoorde, maar het is wel een hele mooie, vind ik tenminste. Daarom heet hij ook Wonderful. I tell you.

Adamant hoorde je net op Golden Oldies Radio. Zijn echte naam is Stuart Leslie Goddard. Leslie, oké. En hij is inmiddels ook al zo'n beetje 71 jaar al. Ach ja, zo gaat het, hè. We worden allemaal ouder. Dat is wel de bedoeling tenminste. Ik hoor net trouwens, in Antwerpen schijnt ook de zon. Ja, echt waar. Net als in Groningen hier. Mooi toch, hè? Noord-Holland ook, denk ik. Ik hoop het tenminste. Dat was 1995. We gaan nu naar 2008. Met Estelle en Kanye West. Ken je deze nog? Hij heet American Boy. Zal het over de president gaan, dacht je? Kan best zijn, hè? Hier zijn ze, hoor. Estelle.

Het is Estelle en Kanye West met American Boy. We gaan even terug naar de 80's, 84 om precies te zijn. Aztec Camera was ook veel te horen toen de tijd op de Nederlandse radio. Ook wel in België, denk ik. All I need is everything. Wist je trouwens dat in Noord-Korea, als je daar nog heen wil met vakantie, dan moet je wel je eigen cola meenemen, want dat hebben ze daar niet. Dat wil zeggen Coca-Cola niet. Dat is ook een van de weinige landen ook. Ik pak nog even een bakje koffie. Gaan jullie ondertussen straks ook nog luisteren naar Rupert Holmes. En die zingt over een antwoordapparaat. Nou, moet ook niet gekker worden, hè? Dit is Aztec Camera. All you need is everything.

0: als je denkt van wat duurt die lang? Nou, dit was dus de extended version. Ja, toch iets langer dan de originele radioversie. Hier is Rupert Holmes.
1: Word wakker met de beste hits van Opstaan met Hans.
0: Met Answering Machine heb ik ook aanstaan hoor. Ik ben even op de radio bezig, hè, dus dan moet dat ook wel. Straks nog Toto. Echt waar, lekker rustig nummer ook.

0: Dit is John Sahoka van de ANWB. Er staan geen files, maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Tot zover de verkeersinformatie.
1: Ja, inderdaad. Nou, heeft niet helemaal gelijk. Er staan twee files, dames. Die staan er wel op de A12. Utrecht richting Den Haag. Tussen knooppunt Lunetten en Nieuwegein. 3 kilometer. 3 minuutjes. Wegwerkers mede ook. En ook op de A15 Gorinchem richting Nijmegen. Tussen afrit Leerdam en Meteren. 2 kilometer. En dan moet je 5 minuutjes wachten in je auto. Weet je wat je doet? Je zet gewoon Golden Oldies op. En dan kun je nu horen op Golden Oldies Radio in het programma Opstaan met Hans. Dit prachtige... Oh, moet even zo, hè. Ja, het is live, hè. Dat is altijd... Hier zo. Hier is Toto.

Summer of Love. Ik was net nog even buiten trouwens, maar perfect weer. Heldere lucht, blauwe lucht, zonnetje erbij. Het is zaterdagochtend, bijna 9:15. Nou, 9:13 dan, hè. Straks ook nog de Time Bandits met Live It Up. Voor alle medewerkers van Golden Oldies Radio. Dit zijn de Laas. Niet de Keukenlaar, maar zo heet die band, hè. En ze zingen over dat ze weggaat. Of in ieder geval dat ze weggaat als het ware. Hey, leuk dat je nog even luistert naar Opstaan met Hans. Ik zit er tot 10:00.

was de titel. Dream of Dreamer van de Brand New Heavies uit de 90s. Dat vond ik altijd eigenlijk wel een mooie zaterdagochtend muziek ook, hè, van de Brand New Heavies. Het is 19 minuten over 9 op deze zaterdagochtend. Het is 9 mei en inderdaad, wat ik zei, de zon. Time Bandits nu. En die wilde Johan graag even horen hier in Opstaan met Hans. Voor alle luisteraars en natuurlijk alle medewerkers ook van Golden Oldies Radio. En het worden er ook steeds meer, geloof ik. Nou, gezellig toch? Dit zijn de Time Bandits met Live It Up. Live It Up. Straks Squeeze met Labeled With Love. Allemaal liefde in de show.

Een appje of mailtje naar de studio sturen? Dat kan. 06-122-152-72. En mailen gaat naar hansgeersing@gmail.com.

Labeled with Love en op de post gedaan, geloof ik. Denk het wel. Nu gaan we even naar 1988. Met toch wel een vrij actueel nummer ook nog. Toen ook al in 88 en nog steeds. Stop This Crazy Thing. Van Cold Cut, straks Jody Watley. Hier op Golden Oldies Radio.

Ja, Stop This Crazy Thing. Waar zijn we toch mee bezig, hè? Hier in de wereld. Maar goed, gaan we het nu niet over hebben. We gaan het hebben over Jody Watley. Die komt zo. Don't You Want Me uit de 80's. En dat is een 12-inch. Moet ik even kunnen, hè? Hier op de zaterdagochtend. Er is trouwens nog een file bijgekomen op de A7 Groningen richting Heerenveen. Tussen Hoogkerk en Industriegebied Westerpoort. En er is wegwerkzaamheden zijn er bezig. En de verwachte eindtijd is maandagochtend 6 uur. Ja, die is dicht, hè? Was ook bekend trouwens, maar goed, hoort erbij. Het is inmiddels 9:58. Ik heb nog een bakje koffie erbij gepakt. En jullie gaan nu luisteren naar Jody Watley, Don't You. Don't You Want Me. Hierna nog een beetje weerbericht. Als er nog wat is, tenminste.

show die wordt nu op je radio hier op Golden Oldies Radio. Nu een beetje weerbericht. Ja, weerbericht. Nou, één keer is genoeg hoor. Op de meeste plaatsen is het zonnig. In het noordoosten komen meer wolken voor. En ook nog stapelwolken en zo. Dit weekend blijft er wel redelijk weer trouwens. Ook redelijk zonnig in heel Nederland. En vanaf volgende week wordt het een beetje frisser. En meer kans op een bui. Lutie wilde iets horen uit de 70s. Wat hij wilde hebben kon ik zo even niet vinden. Maar het volgende nummer komt ook uit de 70s. Uit 78. Het is wel een bekende, maar een hele mooie ook. Het gaat over een model. En Kraftwerk die heeft daar het volgende nummer op gemaakt. Oh.

was Faith Evans met Love Like This uit de 90s. We blijven nog even in de 90s en dat gaan we doen met Heavy D and the Boys. Ach, die ken je nog wel, denk ik, hè? We got our own thing. Inderdaad, we hebben onze eigen ding en dat is Golden Oldies Radio. Leuk dat je luistert. Het is bijna 10 voor 10 op deze zaterdagochtend. En de zon, die blijft maar schijnen. Lekker, hè? Lekker, hè? Straks Maxwell ook nog. Hier.

als je nog weg moet met vliegtuig, kijk uit, hè. Ja, je weet maar nooit, hè. De Motors waren dat, met Airport uit 78. Opstaan met Hans is bijna alweer afgelopen. Straks hoor je Rens, koffie drinken met Rens. Ik ben er volgende week weer met een nieuwe aflevering van Opstaan met Hans. Heel erg bedankt voor het luisteren. Dit is Maxwell met Something, Something. En nog een keer, Something.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. In Helmond is gistermiddag een 15-jarige jongen aangehouden na een geweldsincident. Hij zat met een groep jongeren achter een slachtoffer aan dat werd geslagen en gewurgd. Ook werden fietsbanden leeggelaten en werd de fiets in een kanaal gegooid. Een getuige zag alles gebeuren en alarmeerde de politie. In Rusland is de dag van de overwinning begonnen, ter herdenking van de Sovjet-overwinning op Nazi-Duitsland. Op het Rode Plein in Moskou vindt een kleinere militaire parade plaats dan gebruikelijk. Dit vanwege de oorlog in de Oekraïne. Ook president Poetin zal spreken. Rond de viering geldt tijdelijk een staakt-het-vuren, mede na Amerikaanse bemiddeling. Bij een overleden Duitse passagier van cruiseschip Hondius is het anders hantavirus vastgesteld. Dat meldt de WHO. Daarmee zijn 6 besmettingen bevestigd en 2 vermoedelijk. Eerder overleden ook 2 Nederlanders. 4 patiënten liggen nog in het ziekenhuis, een geëvacueerde Duitse vrouw bleek niet besmet en blijft uit voorzorg onder observatie in Duitsland. Het Amerikaanse leger schakelde gisteren 2 Iraanse olietankers uit die volgens Washington, ondanks restricties, een Iraanse haven wilden binnenvaren. Beelden tonen aanvallen door een gevechtsvliegtuig, satellietfoto's tonen een mogelijke olievlek. Iran veroordeelde de actie als vijandig en strijdig met het staakt-het-vuren en bekritiseerde het Amerikaanse optreden scherp. En dan het weer. Vandaag is er volop ruimte voor de zon, alleen in het noorden is er wat bewolking. Met een zwakke tot matige wind uit het oosten ligt de temperatuur op 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Hits and memories, Golden Oldies Radio.
2: Turn up the good times today with Golden Oldies Radio.

Ja, hele goede morgen deze morgen. Eindelijk weer een beetje sunshine aan de hemel, want de afgelopen week was het echt... Dat je echt zegt van, nou, hier in het noorden van het land, in het Friese Beestenswagen was het echt naadje. En nu weer zon, lekker man. Hey, goedemorgen, tot 12 uur Radio Rens, geef het een naam. Koffie met Rens, ik vind dat allemaal leuk. En wat ik ook zo leuk vind, dat we allemaal van die oude deuntjes draaien. Van die singeltjes met kraak en knars en ruis. Ik vind het allemaal zo gezellig, ik vind het allemaal zo leuk. Ja, mailen, dat kan je. Rens, apenstaart, goldenoldiesradio.nl. Dus Rens, apenstaart, goldenoldiesradio.nl. Vinden we heel leuk als je dat doet. En je knalde wat liedjes in die je leuk vindt of een leuke herinnering. Ik vind het allemaal geweldig. We starten vandaag overigens met de Bart Bros. Trouwens, nog dank voor mijn voorganger. Ik ben even Hans. Hans, als je luistert. Morgen, jongen. Uit het verre hoge noorden in Groningen. Nou, we zitten niet ver van de pan van elkaar af. Dus het wordt een nationale show vandaag. Want ze komen overal vandaan. Het is allemaal hartstikke leuk. En allemaal 50 plus, heb ik zo'n beetje het idee. Of niet? Ja, vrijdag zijn een paar jonge gasten. Maar afgelopen week, afgelopen dinsdag 5-5, mocht ik mijn 61ste verwelkomen. Dus we gaan richting de 7. Wat leuk, man. Wat leuk. Hey, de Bart Bros worden wij met Cross That Bridge. Daarna eigenlijk niks meer vernomen van ze. Dat is jammer. Dat liedje was echt wel leuk. Ook echt wel een leuk liedje. Hey, we gaan veel deuntjes draaien. Heel veel deuntjes. Heel veel vinyl. Dus blijf er lekker bij.

blijven mooi vinden dit. Ik weet nog goed, ik was een heel klein ventje. Ik woonde in Rotterdam. Ik ging altijd mee met bus 35. En er was een buschauffeur, meneertje Wim Bras heette die toen de tijd. En die was helemaal flabbergasted van dit liedje. Nou ja, ik als radio mannetje wist natuurlijk waar het over ging. Ja, Wim, dan Elton John, Song for a Guy. En ik zag hem laatst in de aanbiedingenbak staan bij de lokale platenwinkel. Dus neem maar mee, Rens. Hey, en daarvoor hadden we nog Galenny van de Buggles en de Revlets. En dat was weer een productie van Oates en van Schaik. En die kennen we weer van The Limit. Ook weer zo'n lekker Nederlands dancebandje. En zo leer je nog eens wat hier zo in de koffie met Rens. Ja, tot 12 uur. En leuk als je wil reageren.

0: Red Overhills en Monty Python hoorden we ook nog eventjes voorbij komen. En daarvoor hadden we Jumbo. En dat had weer heel veel weg van oude muziek wat dat betreft.
1: Daar hoor ik heel veel ouds in terug. Heel veel ouds. En wat is dit voor leuk? Dit is gaaf. Yo!

jammer, hè, dat dit nooit echt groot geworden is. Ze hebben maar 3 hits gehad in de jaren 82, 84 en deze, ja, niet echt. Space Age Love Songs hoorde je op de radio, hier op Golden Oldies Radio overigens. En daarvoor nog vele mooie andere leuke. Zo ook deze. Sure, tell me your plans. Morgen.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Veel Nederlandse bedrijven lijken de reiskostenvergoeding nog niet te verhogen naar 25 cent per kilometer. Uit een rondgang van het ANP blijkt dat veel werkgevers geen besluit hebben genomen of dit niet van plan zijn. Het kabinet verhoogde de onbelaste vergoeding per 1 januari van 23 naar 25 cent om de stijgende energiekosten te compenseren. De Duitse luchthavenbrancheorganisatie ADV waarschuwt voor mogelijke vluchtannuleringen door dreigende kerosinetekorten. Vooral low-cost maatschappijen en minder populaire bestemmingen zouden worden getroffen. Volgens het ADV kunnen ook ticketprijzen stijgen. In het slechtste scenario daalt het aantal passagiers in 2026 met 10%, wat in Duitsland circa 20 miljoen reizigers zou raken. In Helmond is gistermiddag een 15-jarige jongen aangehouden na een geweldsincident. Hij zat met een groep jongeren achter een slachtoffer aan dat werd geslagen en gewurgd. Ook werden fietsbanden leeggelaten en werd de fiets in een kanaal gegooid. Een getuige zag alles gebeuren en alarmeerde de politie. In Rusland is de dag van de overwinning begonnen, ter herdenking van de Sovjet-overwinning op Nazi-Duitsland. Op het Rode Plein in Moskou vindt een kleinere militaire parade plaats dan gebruikelijk, dit vanwege de oorlog in de Oekraïne. Ook president Poetin zal spreken. Rond de viering geldt tijdelijk een staakt het vuren, mede na Amerikaanse bemiddeling. En dan het weer. Vandaag is er volop ruimte voor de zon, alleen in het noorden is er wat bewolking. Met een zwakke tot matige wind uit het oosten ligt de temperatuur op 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

Shirley en Hardek, jazeker. Dat is jaren 80, hè? Eind 80, denk ik. Zoiets. Vorige week gebruikten we deze als een uitlopertje naar het nieuws toe. En toen kregen we daar een mailtje over. Van dat, wat is dat? Ga ik je vertellen. Dat is het orkest van Henry Mancini en zijn orkest. En die maakt ook muziek voor de Pink Panther. Een B-kantje ervan, dat is deze. The Cage County. En daarvoor hoorden we nog eventjes Robert Holmes. En we hoorden de Reynolds Girls als eerste in dit uur. Over een kwartier onderweg. Gezellig. Op de koffie tot 12 uur met Rens op Golden Oldies Radio.

maar wel heel erg lekker. Hoorde de motive van Jericho. Engels bandje volgens mij. En ja, niet zoveel gedaan in het land. Dat vind ik jammer. Ja, dat vind ik echt jammer. Oprecht jammer. Daarvoor hoorden we Black Box en Fantasy. En natuurlijk die hele mooie van Henry Mancini. Dit vind ik een persoonlijk favorietje. UK Rendezvous 602.

Dit is ook wel een fijn bandje, moet ik zeggen, hoor dit. The Christians. En de Forgotten Town. Je moet goed naar de teksten luisteren. Vind ik wel mooi. Hey, halverwege het tweede uur. Het is nog een half uurtje. Dan is het 12 uur. Dan is de koffie weer voorbij. Dan gaan we voor lunchen.

Blijf lekker, hè, die dollydotjes. Only the Rain, dat was in de tijd dat singeltjes nog in bepaalde kleuren werden geperst. In dit geval was dat de witte. Daar stond zo'n tekstje op, beperkte oplagen, wit vinyl. Ja, die moet je hebben natuurlijk. Die moet je hebben. Ja, bij deze. Gedraaid op de radio. En daarvoor hoorden we de Christians, die heel lekker was. Forgotten Town. Op goldenoldiesradio.nl. En dit is ook wel lekker. Jaren 70. Heel lekker. Even de discogangers onder ons. Herkenbaar, vast.

gezicht uit. Dit is echt oud. The Youngbloods van Get Together hoorden we hier op de radio. En daarvoor hebben we nog eventjes gedraaid. Cerrone, Life of Love in C mineur. En Paul Harskastel van 19. Ooit in de hitparade gestaan. Dit was Walking in the Night. En deze is van John Hyatt Crush.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Sinds vannacht woeden grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven in Amsterdam en Zwalmen. In Amsterdam staat schroot in brand bij een recyclingsbedrijf in het westelijk havengebied. In Zwalmen brandt metaalafval. Bij beide branden zijn harde knallen gehoord. De brandweer adviseert om ramen, deuren en ventilatie gesloten te houden. Veel Nederlandse bedrijven lijken de reiskostenvergoeding nog niet te verhogen naar 25 cent per kilometer. Uit een rondgang van het ANP blijkt dat veel werkgevers nog geen besluit hebben genomen of het niet van plan zijn. Het kabinet verhoogde de onbelaste vergoeding per 1 januari van 23 naar 25 cent om stijgende energiekosten te compenseren. De Duitse luchthavenbrancheorganisatie ADV waarschuwt voor mogelijke vluchtannuleringen door dreigende kerosinetekorten. Vooral low-cost-maatschappijen en minder populaire bestemmingen zouden worden getroffen. Volgens de organisatie kunnen ticketprijzen stijgen, wat circa 20 miljoen reizigers zou raken. In het slechtste scenario daalt het aantal passagiers dit jaar met 10%. Bij een woningbrand in Geldrop is vanochtend een 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, troffen zij de overleden bewoner. Reanimatie van het slachtoffer mocht niet baten. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van de brand in Geldrop. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het droog en wisselend bewolkt. In grote delen van het land is er veel ruimte voor de zon. Bij een zwakke of matige wind uit het noordoosten wordt het tussen 16 graden op de Wadden tot 19 tot 22 graden in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Middagmaal met Frank van Roosendaal.

zegt hij er ook bij wat hij mist. Geloof het niet, hè? Phil Collins, de leadzanger en natuurlijk de drummer van Genesis, heeft het over I Missed Again. Hey, een hele goede middag. Zo'n minuutje of 4 na 12 uur, zaterdagmiddag. Je luistert naar Frank van Roosendaal. En weet je, morgen is het moederdag. Heb je eraan gedacht? Nog even snel naar de winkel rennen? Stinnesmiel is hier.

hij zag er toen niet uit. Rood haar. Vreselijke tanden in zijn mond. David Bowie met Starman en zijn teksten waren ook nogal vaag. Het gaat over Ziggy Stardust en die brengt een of andere vage boodschap naar aarde. En nou ja, het gaat niet over die Ziggy Stardust zelf, maar over dan weer een persoon die die boodschap ontvangen heeft. Nou ja, we zoeken zelf maar eens op. Hè? De lekkerste muziek met Van Roosendaal tot 2 uur vanmiddag. En ik heb echt alleen maar lekkere platen meegenomen. Ik denk, we gaan echt een zaterdagmiddag toe met alleen maar prachtige muziek. Moet je dit eens luisteren, joh. De zee, golven. Wishing you were here. Dit is chic.

bijna een hoorspel, hè? Als je goed luistert, hoor je ook dat hij in het begin een sigaret aansteekt. Nou, en als je nu niet snapt en als je nu niet begrijpt dat ik jou hier wil hebben, dan weet ik het niet meer. Wish You Were Here was dat van Chicago. Nee, precies andersom. Wish You Were Here van Pink Floyd was dit. En daarvoor

0: je zou toch alleen maar mooie muziek draaien? Oké, mooie muziek en natuurlijk ook hele grappige muziek. Dit was On My Radio van De Selector. En in het kader van...
1: De gejatte chansons.
0: Wat zeg je nou, Edwin? In het kader van...
1: De gejatte chansons.
0: Hebben wij natuurlijk vandaag weer een liedje... die gecoverd is naar het Nederlands. Jatten noemen we dat, de zakken vullen... van onze Hollandse zangers.
2: Les matins se suivent, se ressemblent.
0: Jij mag raden.

zal Gerard Cox het opgeleverd hebben. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Nou, gelukkig is dat helemaal niet waar. Salut les amoureux van Hélène Sagara en Joe Dassin. Wie dat ook mogen zijn. Middagmaal met Roosendaal. Mocht je aan de lunch zijn, eet smakelijk. Ik ga jou muzikaal begeleiden. Hoe vind je dat? Hè? Dit plaatje hoort echt tot een van de allermooiste. Little River Band.

Ik kijk Raymond Kerst even aan, die is inmiddels in de studio. En die mag ik inmiddels tot mijn grote radiovriend noemen. Dat vind ik leuk om te hebben, zo'n radiovriend. Oké, okay, Lido Scheffel was dat van Boss Kijks. De lekkerste muziek hoor je hier. Dat heb ik je al verteld, maar ja, The Little River Band.

slaat hem ook nooit uitpraten, hè? Georgie Pocky was dat van Toto. Ik wil je vertellen dat we ook naast de Little River Band ook Pink Floyd hebben gehad en Chicago. Alleen maar lekkere muziek, dames en heren. Straks na 2 uur dus Raymond Kersten met Kersten Classics. Tot die tijd, Frank van Roosendaal met het midden.

heerlijk soundje zit in deze platen. Lekker die flens eroverheen. Doobie Brothers hoor je met Listen to the Music. West Coast muziek, dat is lekker. Het is zo'n 5-1 geworden. We gaan op naar het nieuws en het weer en het verkeer van 1 uur. Daarna ben ik nog heel graag een uurtje bij terug. George Harrison is hier, dit is What is Life.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Een Nederlandse toerist is naar Panama gereisd terwijl hij de mazelen had, schrijven Panamese media, meldt NOS Nieuws. De toerist zou via Costa Rica het land zijn ingekomen. De man vertoonde symptomen die overeenkwamen met mazelen, zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij werd na aankomst in Panama opgenomen in een privékliniek. Daar bleek dat hij inderdaad besmet was. Hij staat nog onder medisch toezicht. Bij een woningwand in Geldorp is vanochtend de 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, troffen zij de overleden bewoner. Reanimatie mocht niet baten. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van de brand. In de Stille Oceaan heeft het Amerikaanse leger opnieuw een boot gebombardeerd omdat die drugs zou vervoeren. Daarbij zijn mogelijk 2 mensen gedood. Amerika zegt dat het ging om een drugsboot en dat de slachtoffers toeristen waren. Volgens de strijdkrachten voer de boot op een bekende smokkelroute en werd die gebruikt door een als terroristisch aangemerkte organisatie. Critici stellen dat de aanvallen in strijd zijn met het internationaal recht. En het House Festival Music On in het Amsterdamse Sportpark Middenmeer dit weekend gaat op het allerlaatste moment niet door, meldt de Telegraaf. De gemeente heeft de vergunning ingetrokken vanwege zorgen over de veiligheid van de bezoekers. Pas laat in de afgelopen nacht kreeg de organisatie de eerste signalen dat de gemeente mogelijk de stekker uit het evenement wilde trekken. Er zouden zorgen zijn over de veiligheid van de tent. 20.000 mensen zouden vandaag en morgen het festival bezoeken. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het droog en wisselend bewolkt in een grote delen van het land is er veel ruimte voor de zon. Bij een zwakke of matige wind uit het noordoosten wordt het tussen 16 graden op de Wadden tot 19 tot 22 graden in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Ik weet het. Dit is een van de favorieten van Marloes. Dus vandaar dat ik hem ook draai voor Marloes. De mama ermee van Donna Summer. Heerlijk. Welkom bij het tweede gedeelte met Van Roosendaal op deze zaterdagmiddag. Even na 1 uur geworden. We gaan op naar 2 uur straks met Raymond Kersten daarna. Hier is Dan Fogelberg. Heerlijk.

soms hebben we met iemand een discussie over wat is nou een golden oldie. Natuurlijk kennen we Paul McCartney van de Beatles, maar dit liedje is bijna 30 jaar oud, joh. Kom op, man. Someday, Jordi. Oh, jongens, het is zaterdag, het is weekend. Morgen moederdag, kom op. Pluk een roos. Of een stuk of 30. Tell Hall.

ziet jezelf toch aan het strand, joh. Zalig. Who loves you, Frankie Valli in the Four Seasons. En we worden even heel gevoelig. Barbara Streisand is hier.

band komt uit Nieuw-Zeeland. Lekkere muziek maken ze. Deze kwam uit 1984. Split Ends en Message to My Girl. Daarvoor dat hele mooie, prachtige, gevoelige nummer van Barbra Streisand. Wat voor zomer gaan we krijgen, jongens? Ik heb zin om zomers muziek te draaien. Tony Wilson.

0: zouden ze mij bedoelen, denk je? Zal ik dat stiekem vragen? Old and Wise, die Alan Parsons Project. Met die prachtige stem van... Colin Blundstone natuurlijk. Jezus, even gaan, jongens. Zo wijs ben ik niet. Paul Garrick is hier. Hij komt naar Nederland in oktober. What's going on?
1: My

grote zoon. En daar ga ik mee in oktober naar Paul Garrick. What's going on? Je hoort Paul Garrick. 23 oktober zit hij in Haarlem. 24 oktober in Rotterdam. 26 oktober in Utrecht. 27 oktober in Eindhoven. En 28 oktober in Heerlen.

wel topsport hoor, dit. Man, man, man, man, man. Overal kippenvel. Echt. Ja joh, met Golden Oldies Radio heb je geen top 2000 meer nodig. Supertramp, Lord Is It Mine, hoorde je. Prachtig. We barsten van de mooie liedjes, jongens. De ene naar de andere. Middagmaal met Van Roosendaal. Ach, je zat wel op, hè, Bonant, hè. Brad is hier. Baby, I'ma want you.

0: Dionne Warwick. Smitty van... Ja.
1: Hoe heet ze nou?
0: Oh, die stomme corona, hè. Whitney Houston bedoelde ik natuurlijk. Oh, oh, oh, oh. Carla Bensen is hier. Prachtig. I want some more.

lekkere Cabernet Sauvignon. Kan het leukste wat dat? I want some more. We gaan eruit, jongens. Het is bijna 2 uur geworden. Zometeen heel veel plezier met Remo Kersten, met Kersten Classics. En de rest van de programmering natuurlijk. Geniet van je weekend. Geniet van je moederdag morgen. God of Feeling is dit van Patrick Juvet.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Activisten van klimaatbeweging Geef Tegengas hebben vanmorgen het spoor bij de haven van Rotterdam platgelegd. Ze hebben zich vastgeketend aan de rails. Het goederenvervoer ligt helemaal plat. De gemaskerde deelnemers willen actie van het vervuilende havenbedrijf. Dit is de lancering van het grootste directe actieoffensief in de haven tot nu toe, meldt Geef Tegengas in een persbericht dat ze uitbrachten. Een Nederlandse toerist is naar Panama gereisd terwijl hij de mazelen had, schrijven Panamese media. De toerist zou via Costa Rica het land zijn ingekomen. De man vertoonde symptomen die overeenkwamen met mazelen, zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij werd na aankomst in Panama opgenomen in een privékliniek. Daar bleek dat hij inderdaad besmet was en staat nog onder medisch toezicht. In de Stille Oceaan heeft het Amerikaanse leger opnieuw een boot gebombardeerd omdat hij drugs zou vervoeren. Daarbij zijn mogelijk 2 mensen gedood. Amerika zegt dat het ging om een drugsboot en dat de slachtoffers terroristen waren. Volgens de strijdkrachten voerde de boot op een bekende smokkelroute. Critici stellen dat de aanvallen in strijd zijn met het internationaal recht. En de organisatie van het uitverkochte Music On Festival spant een kort geding aan tegen de gemeente Amsterdam in een laatste poging het festival te redden. Zodoende is er een kleine kans dat het feest aan het eind van de middag of vanavond toch nog door kan gaan, meldt de woordvoerder op de site. Afgelopen nacht besloot de gemeente op het allerlaatste moment de vergunning voor het uitverkochte festival in te trekken. Er zouden zorgen zijn over de veiligheid van de tent. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het droog en wisselend bewolkt in een grote delen van het land is er veel ruimte voor de zon. Bij een zwakke of matige wind uit het noordoosten wordt het tussen 16 graden op de Wadden tot 19 tot 22 graden in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk, ruim 100 kilometer file staat er op de weg, met name door wegwerkzaamheden. Daardoor ook file op de A2 Den Bosch-Utrecht, want de A2 is het hele weekend dicht vanaf knooppunt Everdingen. Vanaf Culemborg is de verdraging 25 minuten. Op de A15 Gorkum-Rotterdam bij Hardingsveld-Giessendam een kwartier verdraging. Op de A27 Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en knooppunt Lunetten een half uur tijdverlies. Op de A27 de andere kant op tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos 10 minuten oponthoud. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grenzen ook 10 minuten verdraging door grenscontrole. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Gold and oldies.

Hey, hallo. De afgelopen twee uur hoorde je Frank van Roosendaal. Je luistert nu naar Kirsten Classics. We hebben prachtige classics uit de 60s, 70s en 80s voor je geselecteerd. En een heel kort stukje cabaret. Je bent net op tijd, want

0: belooft een stukje cabaret. Ja, we gaan luisteren naar Lisa. En die heeft een avontuurtje beleefd. Die ging daten.
1: Er was een jongen, daar had ik 1 date mee gehad. Was echt leuk. En toen daarna kreeg ik een appje. En in dat appje stond... Hi, het overslaan van de vonk is bij mij niet gebeurd. Want niet lullig bedoeld, maar ik kwam een beetje over als een schooljuf. Heel gek. Ik heb uiteindelijk maar teruggeappt. Sorry, maar als dat na date 1 nog niet gebeurd is, dan is gebeurd met een D.
0: Ja, ja, ja, je hoort het. Ontzettend humoristisch, die Lisa Osterman, zo heet ze met dubbel N. Je luistert naar Golden Oldies Radio en hier is Barry Manilow.

0: duidelijk zijn, hè?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Het was ontzettend leuk, hè, dat stukje cabaret, ja. Hoe was het nou ook alweer?
2: Dan is gebeurd met een D.
0: Oh ja. Ja, ja, we moeten wel opletten natuurlijk, hè. Als we schrijven. Hey, hartelijk welkom. Dit is Kirsten Classics hier op je radio. Met de leukste Golden Oldies. We hebben deze voor je uitgekozen. Demis Roussos en Florence Warner. Nummer dat heet

0: probleempje. Oké. Demos Roussos had ooit een museum in Nijkerk. Maar die is een handvol jaren geleden verhuisd. Vond de familie toch prettiger. Dus het museum zit nu in Griekenland.
1: Hallo.

zeg ik ook altijd over mijn vrouw. Als ik het over haar heb. Een nummer geschreven in 1983 door de lead singer Colin Hay. Je weet wel, die groep van Down Under. Ja. Natuurlijk Men at Work. Nummer dat heet Overkill.

0: Oh, ik vind het heerlijk af en toe zo'n nummer, ja. Ik zat helemaal mee te wiegen. Zit me toch niet uit te lachen, joh. Ja.
1: The world's most iconic hits on Golden Oldies Radio.

Fijn dat je afgestemd bent trouwens. Voor de mensen die wat later zijn ingestemd. Golden Oldies Radio. Met muziek uit ons muzikale erfgoed. Golden Oldies Radio. En oh, oh, oh. En dan nu. Een master op zijn gitaar. Sommige mensen zeggen wel eens dat hij kan praten met zijn gitaar. We hebben het over Santana en zijn Black Magic Woman.

prachtig, hè? Zo heeft Carlos vele albums volgespeeld. En ook met heel veel muzikanten, zangers, zangeressen samengewerkt. Dus fantastisch wat deze man ons allemaal geschonken heeft qua muziek. Raymond Kersten. Oh, dit is een van de favorieten van vele DJ's hier bij Golden Oldies Radio. Steely Dan, het nummer dat heet Ricky. Don't lose that number.

zometeen richting einde van de show. En na mij dan hoor je Bram Liefdink. Dan gaat hij weer los. En zo gaan we de hele dag door hier op zaterdag. De grote familie van Goor. Golden Oldies Radio. Hey, echt fijn dat je luistert. En we zien het ook aan de cijfers dat je luistert. Steve.

0: zo meteen. En misschien de ANWB'ers nog wat te melden hebben. Dan gaan we zo eens even luisteren. En zoals ik al zei, na mij komt Bram Lieftink met zijn brief. Lieftink is los. Oké, kijk ook eens op de website van Golden Oddles Radio. Daar zie je ook de DJ's en alle informatie. Hey, bedankt voor het luisteren. Ciao, ciao en bye bye.
1: Dag Raymond, tot de volgende keer.
2: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Activisten van de klimaatbeweging Geef Tegengas hebben het spoor bij de haven van Rotterdam platgelegd. Ze hebben zich vastgeketend aan de rails. Het goederenvervoer ligt helemaal plat. De gemaskerde deelnemers willen actie van het vervuilende havenbedrijf. Dit is de lancering van het grootste directe actieoffensief in de haven tot nu toe, meldt Geef Tegengas in een persbericht. Als de passagiers van het cruiseschip Hondius morgen bij Tenerife van boord zijn gegaan, vaart het door naar Nederland. Hier zal het worden gedesinfecteerd. De overleden vrouw en een deel van de bemanning blijven aan boord. Andere dan Spaanse opvarenden worden pas van boord gehaald als hun thuisland een repatriërend vlucht heeft geregeld. Tot nu toe zijn deze vluchten door Frankrijk, Duitsland, Ierland, België en Nederland bevestigd. Er komt geen referendum over het grotendeels autovrijmaken van de stad Berlijn. Het plan van juristen, verkeersdeskundigen en groene activisten gaat niet door vanwege gebrek aan steun. Er waren maar 140.000 van de benodigde 175.000 handtekeningen verzameld. Men wilde het autoverkeer in de Duitse hoofdstad beperken in een gebied waar ongeveer 30% van de bijna 4 miljoen Berlijners woont. Alle mensen zouden nog maar 12 dagen per jaar met de auto in dit gebied mogen rijden. En de organisatie van het uitverkochte Music On Festival spant een kort geding aan tegen de gemeente Amsterdam in de laatste poging het festival te redden. Zodoende is er een kleine kans dat het feest aan het eind van de middag of vanavond toch nog doorgaat. Afgelopen nacht besloot de gemeente op het allerlaatste moment de vergunning voor het uitverkochte Music On Festival in te trekken. Er zouden zorgen zijn over de veiligheid van de tent. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het droog en wisselend bewolkt en in grote delen van het land is er veel ruimte voor de zon. Bij een zwakke of matige wind uit het noordoosten wordt het tussen 16 graden op de Wadden tot 19 tot 22 graden in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. De jongen uit Apeldoorn die 3 weken geleden vermist raakte is gevonden. Dat bevestigt de politie aan nu.nl. De 15-jarige Maxime vertrok op 18 april met de fiets van huis naar huis. Vermoedelijk wilde hij naar Duitsland, Polen en mogelijk Rusland. Nu is hij gevonden in een stad in het oosten van Polen. De politie daar kreeg afgelopen nacht een melding van iemand die bij een bushalte buiten de stad lag. Ter plaatse troffen ze de tiener aan die onder een dekentje aan het slapen was. In een flat in Vlaardingen zijn 2 levenloze lichamen aangetroffen. Omroep Rijnmond meldt dat een bekende van de 2 alarm sloeg toen hij langskwam bij het flat. Even later trof de politie de 2 lichamen aan. Er werd onderzocht of koolmonoxide of een andere giftige stof de oorzaak kon zijn, maar dat bleek na metingen niet het geval. De politie doet forensisch onderzoek. Als de passagiers van het cruiseschip Hondius morgen bij Tenerife van boord zijn gegaan, vaart het door naar Nederland. Hier zal het worden gedesinfecteerd. De overleden vrouw en een deel van de bemanning blijven aan boord. Andere dan Spaanse opvarenden worden pas van boord gehaald als hun thuisland een repatriëringsvlucht heeft geregeld. Tot nu toe zijn deze vluchten door Frankrijk, Duitsland, Ierland, België en Nederland bevestigd. Er komt geen referendum over het grotendeels autovrijmaken van de stad Berlijn. Het plan van juristen, verkeersdeskundigen en groene activisten gaat niet door vanwege gebrek aan steun. Men wilde het autoverkeer in de Duitse hoofdstad beperken in een gebied waar ongeveer 30% van de bijna 4 miljoen Berlijners woont. Alle mensen zouden daar nog maar 12 dagen per jaar met de auto in dit gebied mogen rijden. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het droog en wisselend bewolkt en in grote delen van het land is er veel ruimte voor de zon. Bij een zwakke of matige wind uit het noordoosten wordt het tussen 16 graden op de Wadden tot 19 tot 22 graden in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan de hele dag al veel files, onder andere door wegwerkzaamheden, maar er zijn ook wat ongelukken gebeurd. Op de A1 bijvoorbeeld, van Amersfoort naar Amsterdam, daardoor tussen Naarden en Knauwpunt Diemen 14 kilometer file en 20 minuten vertraging. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Culemborg en Knauwpunt Everdingen een half uur vertraging door de werkzaamheden daar. Daardoor is het ook extra druk op de A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en Nieuwegein, 40 minuten vertraging. De andere kant op de A27 van Utrecht naar het zuiden tussen Noorderloos en Werkendam ook bijna een uur oponthoud. Er is daar een ongeluk gebeurd, de rechterrijstrook is dicht. Je kunt het beste omrijden via Den Bosch over de A15 en de A2. En op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam tussen knooppunt Hellegatsplein en de afrit Oud-Beijerland een kwartier vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

lang niet meer gehoord trouwens. Dat zeg ik er meteen even bij. Dus ja, wat doe je dan? Dan draai je hem zelf maar even een keer als je de kans hebt. The Rolling Stones bij Golden Oldies Radio en de Harlem Shuffle in deze Liefdink is los. Goedemiddag, het is 3 uur geweest. Ik wil nog heel even terugkomen op de uitzending van vorige week. Toen draaide ik Patermoes Kroen met de ode aan de banaan. En meteen kwam er een berichtje van collega Frank van Roosendaal. Die zegt van, joh, dit is eigenlijk hartstikke actueel. Ja, dat is het natuurlijk ook gewoon. Dat nummer is ook gewoon hartstikke actueel. Vandaag nog maar een keertje proberen. Maar of het gaat lukken, we gaan het meemaken. Genoeg andere muziek sowieso vandaag. Zometeen gaan we uiteraard nog een keer naar de jaren 80. Iets met de 90's gaan we nog doen. Maar eerst uit de 70's. Muziek van Hank the Knife en The Jets.

Young. Come Back and Stay, hoor je. Ik neem je heel even mee terug naar 1990. Toen bracht Earth, Wind & Fire het album Heritage uit. En nou, moet ik heel eerlijk zeggen, de meeste nummers die erop staan vind ik ook eigenlijk zelf niet zo heel erg mooi. Maar er staan gelukkig wel een paar uitzonderingen op waarbij ik wel zoiets heb van... dit is wel gewoon typisch Earth, Wind & Fire. Onder andere het nummer Welcome kan ik je ook zeker aanraden. Maar gelukkig staan er nog een aantal meer op waarbij ik echt het gevoel heb, ja, dit zijn ze. Zoals deze, I'm in Love.

Ik had 2 weken geleden nog het origineel van deze plaat in mijn uitzending. Maar toen bedacht ik me in 1 keer, wacht eens, volgens mij heb ik nog een live versie van dit nummer. Namelijk die ze in 2005 opnamen op Live Aid vanuit het Hyde Park in Londen. Samen met Coldplay. En ja, ik had hem dus inderdaad nog. Bittersweet Symphony. En ik moet zeggen dat die toen ook heel erg goed klonk, hoor. Liefdink is los op Golden Oldies Radio. Met nu muziek in de categorie Soul Show. Magic Lady. Bad

Oyster Cult bij Golden Oldies Radio. Don't Fear the Ripper hoor je in Liefdink is Los. Ik vind het altijd wel leuk. Zo heel af en toe krijg ik nog steeds van mensen de vraag van... joh, Bram, jij bent 27. Wat doe jij bij Golden Oldies Radio? Want het is toch muziek waarvan jij de tijden nooit bewust hebt meegemaakt? Nee, dat klopt inderdaad. Die heb ik ook niet bewust meegemaakt. Ik ben uit 1998. Maar ja, wat maakt het uit? Als je het leuk vindt om radio te maken... en dit is toevallig het genre muziek dat jij gewoon heel erg leuk vindt... 60s, 70s, 80s en 90s... want dat is namelijk gewoon wat hier voorbij komt. Als je dat nou gewoon leuk vindt, wat maakt het dan uit? Dan maakt leeftijd toch helemaal niks uit? Als je het maar naar je zin hebt... en als je het maar op een leuke manier weet te brengen... dat lijkt mij volgens mij toch nog echt het allerbelangrijkste. Dus ja, daarom zit ik hier bij Golden Oldies Radio. Ik heb het hier gewoon naar mijn zin en de muziek spreekt me gewoon aan... Geldt trouwens ook voor de nu volgende plaat. En ik weet ook zeker dat het voor de platen geldt die daarna komen. Maar in elk geval wel voor deze. Toto, Stop Loving You.

Het is echt wel even geleden dat ik iets van het Motown-label heb gedraaid. Sterker nog, ik kan me niet heugen dat ik het bij Golden Oldies Radio heb gedaan. Nou, kan je nagaan hoe lang het dus geleden is. Mary Wells, My Guy, hoorde je. Een plaat die er zeker niet minder om is geworden, hoor. Dit is Liefdink is Los, met nu een plaat die ik ooit een keer heb ontdekt dankzij een programma van Ferry Maat. Ik denk toch wel een van de mooiste, rustige nummers uit de 90's. Ik heb het over Jeffrey Osborne. And the morning after I made love to you.

Uit 1977 hoorde je de Gibson Brothers. En de non-stop dance hier bij Golden Oldies Radio. Kan je nagaan, al bijna 50 jaar oud dit nummer, maar gewoon nog steeds hartstikke lekker. Ook al hoor je hem bijna nergens meer. Nou ja, dan draai ik hem zelf maar, zo ben ik dan ook wel weer. Ik zei het aan het begin van het uur al. En het uur zit er trouwens alweer gewoon bijna op. Ja, zo snel kan het gaan. Time flies when you're having fun. Zometeen gaat Golden Oldies Radio natuurlijk nog gewoon verder. Check voor het overzicht gewoon even de website van wat er allemaal gaat komen. GoldenOldiesRadio.nl. Voor nu laat ik je alleen met John Anderson en Hold On To Love. Ik wens je nog een heel goed weekend. En wat mij betreft heel graag tot volgende week. Hoi!

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. De 15-jarige Maxime uit Apeldoorn, die 3 weken geleden vermist raakte, is terecht. De jongen vertrok op 18 april met de fiets vanuit zijn huis, vermoedelijk op weg naar mogelijk Rusland. Nu is hij gevonden in een stad in het oosten van Polen. De politie daar kreeg afgelopen nacht een melding van iemand die bij een bushalte buiten de stad lag te slapen. Hoe het met Maxime gaat is niet bekendgemaakt. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken lijkt hij in orde. In een flat in Vlaardingen zijn 2 levenloze lichamen aangetroffen. Omroep Rijnmond meldt dat een bekende van de 2 alarm sloeg toen die langskwam bij de flat. Even later trof de politie de 2 lichamen aan. Er werd onderzocht of koolmonoxide of een andere giftige stof de doodsoorzaak kon zijn, maar dat bleek na metingen niet het geval. De politie doet forensisch onderzoek. Péter Magyar is geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee is er een einde gekomen aan 16 jaar premierschap van Viktor Orbán. Magyar wil de rechtsstaat in het land herstellen en de banden met Brussel aanhalen. Het Hongaarse volk heeft ons de opdracht gegeven een einde te maken aan decennia van doelloos ronddrijven, zei hij na zijn beëniging. Magyar haalde vorige maand met zijn partij Tisza een ruime 2/3 meerderheid. Als de passagiers van het cruiseschip Hondius morgen bij Tenerife van boord zijn gegaan, vaart het door naar Nederland. Hier zal het gedesinfecteerd worden. Andere dan Spaanse opvarenden worden pas van boord gehaald als hun thuisland een repatriëringsvlucht heeft geregeld. Voor Nederland is die bevestigd. En dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Elders is er tot zonsondergang veel ruimte voor de zon. Het is 12 graden in het noorden tot 16 in het zuiden van het land. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 in Zeeland. Morgen is er ook veel ruimte voor de zon, met hier en daar wat bewolking. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 19 degrees.
1: Tweede Pinksterdag hoor jij op Golden Oldies Radio de vergeten plaat top 100. Van 10 tot 6 uur, 6 DJ's, 100 platen. Een weldaad voor je oren. Tweede Pinksterdag, Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Het Amsterdamse housefestival Music On mag ook van de rechter niet doorgaan. De organisatie verloor een kort geding tegen de gemeente. Het festival zou dit weekend 20.000 bezoekers trekken, maar werd afgelast nadat de vergunning voor de centrale tent was ingetrokken. De rechter oordeelde dat de gemeente terecht handelde bij dit besluit. Het Duitse defensiebedrijf Helsing wil met een nieuwe financieringsronde $1,2 miljard ophalen voor uitbreiding van activiteiten. Volgens de Financial Times wordt het bedrijf daarmee gewaardeerd op $18 miljard. Helsing uit München maakt onder meer geavanceerde drones en geldt als een van Europa's meest waardevolle start-ups in de defensiesector momenteel. De 15-jarige Maxime uit Apeldoorn, die 3 weken geleden vermist raakte, is terecht. De jongen vertrok op 18 april met de fiets vanuit zijn huis, vermoedelijk op weg naar Rusland. Nu is hij gevonden in een stad in het oosten van Polen. De politie kreeg daar afgelopen nacht een melding van iemand die bij een bushalte buiten de stad lag te slapen. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken lijkt hij in orde. In een flat in Vlaardingen zijn 2 levenloze lichamen aangetroffen. Omroep Rijnmond meldt dat een bekende van de 2 alarm sloeg toen die langskwam bij de flat. Even later trof de politie de 2 lichamen aan. Er werd nog onderzocht of koolmonoxide of andere giftige stof de doodsoorzaak kon zijn, maar dat bleek na metingen niet het geval. De politie doet forensisch onderzoek. Dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Elders is er tot zonsondergang veel ruimte voor de zon. Het wordt 12 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden van het land. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen met 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland.
1: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
4: Are you still there? To disconnect, press 1. To record your message, press 2.

dit kan mij niet lang genoeg duren. Geweldig. Henk en Ivan de Jets. In 1975 en de Guitar King. En in 1979 hoorden we Elvis Costello en Oliver's Army. Uit 1979. In 1977 werd een film gemaakt over de beroemde bokser Muhammad Ali. We kennen hem ook als Cassius Clay. En uit die film hoorden we George Benson. En The Greatest Love of All. Het werd later een grote hit voor Whitney Houston. Hier in de 70's Show.

The Miracles in topvorm in 1975. En The Love Machine, daar hoor ik nog van Joni Mitchell. Uit 1974 met Raised on Robbery. Dit is de 70's Show met zometeen The Marmalade. Maar eerst Gary Shirston. And I got a kick out of you.

Oh ja, ik kreeg het er warm van. Karen Young en Hot Shot uit 1978. En jouw ieder verscheen de vrije LP die je nog had in de jaren 70. Van cd's hadden we nog nooit gehoord. De LP, The Year of the Cat. Prachtige uitklaphoes. Hangen bij mij ingelijst aan de muur, dames en heren. Dus ben ik dat u het weet. En de single van die LP. Hier is Al Stewart en On the Border.

Dobby Gray, de Northern Soul, 1975. En Out on the Floor, en behoorlijk nog van de Rubettes, 1976. Met You're the Reason Why. Dit is de 70's Show met Billy Ocean.

1974, Sunny en Doctor's Orders. En tot slot het uur horen wij van de LP First, 1973, David Gates, liedzanger van de groep Brad en The Sweet and Cloud Rain. Tot een volgende gelegenheid.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Bij demonstraties rondom het AZC in Ter Apel heeft de politie zaterdag 3 mensen aangehouden. 2 personen werden opgepakt voor belediging en 1 omdat hij zich niet kon legitimeren. De demonstraties verliepen verder zonder grote incidenten. De burgemeester had vooraf een noodbevel afgegeven vanwege mogelijke ordeverstoringen en veiligheidsrisico's. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage is de grote winnaar geworden van de regionale en gemeentelijke verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. De partij behaalde 1448 zetels in Engelse gemeenteraden. Labour verloor meer dan 1000 zetels en leed ook verlies bij verkiezingen in Wales en Schotland. Maar Starmer ziet niets in opstappen. Het Amsterdamse housefestival Music On mag ook van de rechter niet doorgaan. De organisatie verloor een kort geding van de gemeente vanmiddag. Het festival zou dit weekend 20.000 bezoekers trekken, maar werd afgelast nadat de vergunning voor de centrale tent was ingetrokken. De rechter oordeelde dat de gemeente terecht handelde bij het besluit. Het Duitse defensiebedrijf Helsing wil met een nieuwe financieringsronde $1,2 miljard ophalen voor uitbreiding van activiteiten. Volgens de Financial Times wordt daarmee het bedrijf gewaardeerd op $18 miljard. Helsing uit München maakt onder meer geavanceerde drones en geldt als één van Europa's meest waardevolle start-ups in de defensiesector momenteel. Dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Elders is er tot zonsondergang veel ruimte voor de zon. Het wordt 12 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden van het land. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen met 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland.
1: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files zijn korter aan het worden, maar nog wel een lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en Knooppunt Everdingen. Het tijdverlies is daar 20 minuten. De A2 is het hele weekend dicht vanaf Knooppunt Everdingen tot Utrecht. Ook aan de A12 wordt gewerkt bij Utrecht. Daardoor sta je in de file tussen Houten en Knooppunt Oude Rijn ook een half uur vertraging. Door omrijders is het extra druk op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Sliedrecht 20 minuten vertraging. En op de A27 Gorkum-Utrecht bij Nieuwegein 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Now another hour of the greatest hits. Golden

0: volle kracht.
1: De Muziekfabriek.
2: Het was wel even wat werk, maar dan heb je ook wat. Je hoort ze 3-on-3 in de Muziekfabriek, beste vrienden en vriendinnen. En ze zijn weer zorgvuldig geselecteerd. En je hoort ze hier op je favoriete radiostation.
3: Ron van der Steen is je makker.
2: En het eerste liedje is die van Rio. Hier is One Heart.
1: Zo, relaxed, relaxed. En laat je het komende uurtje verrassen. De Muziekfabriek draait op volle kracht. Wanneer de muziek je vriend is, luister je naar de muziek.

verder ben ik nooit gekomen, hè, dan dit. Durf ook niet, hoor. Even lekker genieten met Guus Meeuwers. Laat mij in die waan. Nou, dat doe ik zeker, Guus. Wat hadden we nog meer? De muziek.

0: voor die twee items? Nou, laat het even weten via www.ronvandesteen.nl. Snel door met de volgende drie. Hier is Taylor Swift en You Belong With Me.
1: Muziek uit het verleden en heden. De Muziekfabriek.
2: Daar geniet je langer van dan je denkt.

0: hoor je ook in de muziekfabriek wat R&B, zoals deze van MN8. Dit was volgens mij de enige hit die ze hadden in Nederland. Ah, I've got a little something for you. En daarvoor zat The Birds, Jesus is just alright. En we begonnen met Taylor Swift, You Belong With Me.
1: Feel the golden years all over again on Golden Oldies Radio.

0: from long time ago. Jukebox Classic, Golden Oldie.
1: De volgende zanger leeft nog steeds. Hij is geboren op 12-8-1939 in Mississippi. Naast soulzanger en songwriter is hij politicus.
0: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
1: Deze Amerikaan heeft minstens 10 topsuccessen. En werkte samen met Curtis Mayfield, Betty Everett, Brandon Lee Edgar en vele anderen. Naast zijn hits had hij 2 succesvolle albums. The Iceman Comet uit 1968 en Ice on Ice uit 1970. Verder werkte hij voor Motown in de periode 1976-1977. Laten we eens nader kennis maken met Jerry Butler. Luister naar de Jukebox Classic. Hier is Hey Western Union.

0: lekkere ouderwetse soul en dat in de muziekfabriek van Jerry Butler. Hey, Western Union Man.
1: De muziekfabriek.
0: Misschien heb je enige suggestie voor de Jukebox Classic.
2: Volle kracht. De muziekfabriek.
0: Gewoon even laten weten via www.ronvandersteen.nl. Ik heb wederom 3 liedjes voor je klaarstaan. We beginnen met Ina Here Is Love.

0: je binnenkort een feestje hebt, dan mag je deze niet vergeten hoor.
1: Nee.
0: Beslist niet. Dit is echt een gangmaker. Suzanne van VOF de Kunst. Daarvoor zat Elton John, Believe. En we begonnen dit rijtje van drie met Ina en Love.
2: Ron?
1: Ja?
2: Mag ik nog zo'n heerlijk nummertje?
1: Van mij wel hoor.
3: De Muziekfabriek.
0: Ik heb wederom drie liedjes voor je klaarstaan.
4: Volle kracht. De Muziekfabriek.
0: En wat voor liedjes. We beginnen met een liedje uit de jaren 80. Ik heb er ook uitvoerig op gedanst en ik hoop jij ook. Des te meer kun je genieten van dit nummer. Het is die van Kim Sims. It is too blind to see it.

0: Deze Nederlandstalige zanger is geboren op 13 juni 1946.
1: Oude lullenplaat.
0: En was ooit werkzaam als vrachtwagenchauffeur. In 1978 beleefde hij zijn doorbraak.
1: Oude lullenplaat.
0: Hij heeft 41 albums uitgebracht. Met in de loop der jaren 20 nummer 1 hits in de Nederlandstalige top 20. We hebben het over Henk Wijngaard. Hier is nog een keer met de vlam

0: Klaas.
1: Leuk om deze nog eens gehoord te hebben. Deze van Henk Wijngaard met De Vlam in de Pijp. Misschien heb je ook een oude lullenplaat. Laat het even weten via www.ronvandesteen.nl.
2: Beleef en ervaar. Laat je verrassen. De muziek van

Ik had je gewaarschuwd. Ze zijn zorgvuldig geselecteerd, wat zijn ze weer verrukkelijk in de muziekfabriek. Je hoorde Volumia, oftewel Sander de Bisonnier met Afscheid. Daarvoor zat de Baseballs, Umbrella. En we begonnen dit rijtje van drie met Kim Sims, Too Blind to See It.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Jos Geelhoed.
1: Twee activisten die meevoeren met een vloot naar Gaza worden vrijgelaten uit Israëlische gevangenschap. Hun advocaten verwachten dat ze binnen enkele dagen worden uitgezet. Israël verdenkt de mannen van betrokkenheid bij een terroristische organisatie. Spanje en Brazilië, waar de activisten vandaan komen, en mensenrechtenorganisatie Adala stellen dat de detentie geen juridische basis heeft gehad. Een vliegtuig dat vrijdagavond vertrok vanuit de internationale luchthaven van Denver heeft tijdens het opstijgen een voetganger geraakt. De man overleefde het ongeval niet. Volgens de luchthaven was hij over een omheining geklommen. Minstens één passagier raakte gewond. De identiteit van de man en zijn motief zijn nog onbekend. Bij demonstraties rondom het AZC in Ter Apel heeft de politie zaterdag 3 mensen aangehouden. 2 mensen werden opgepakt voor belediging en 1 omdat hij zich niet kon legitimeren. De demonstraties verliepen verder zonder grote incidenten. De burgemeester had vooraf een noodbevel afgegeven wegens mogelijke ordeverstoringen en veiligheidsrisico's. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage is de grote winnaar geworden van de regionale en gemeentelijke verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. De partij behaalde 1448 zetels in Engelse gemeenteraden. Labour verloor meer dan 1000 zetels en leed ook verlies bij verkiezingen in Wales en Schotland. Maar Starmer ziet niets in opstappen. Dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Elders is er tot zonsondergang veel ruimte voor de zon. Het wordt 12 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden van het land. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen met 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland.
2: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files zijn korter aan het worden, maar nog wel een lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en Knooppunt Everdingen. Het tijdverlies is daar 20 minuten. De A2 is het hele weekend dicht vanaf Knooppunt Everdingen tot de Utrecht. Ook aan de A12 wordt gewerkt bij Utrecht. Daardoor sta je in de file tussen Houten en Knooppunt Oude Rijn ook een half uur vertraging. Door omrijders is het extra druk op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Sliedrecht 20 minuten vertraging. En op de A27 Gorkum-Utrecht bij Nieuwegein 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Terwijl ik een beetje over Facebook zit te scrollen, zie ik dat iedereen wel zo'n beetje uit de lucht is. Het minigolf in verband met werkzaamheden aan de antenne. Maar wij zijn er gewoon nog op 1206 kHz en via de korte golf op 5875 kHz. Radio 210 Golden Oldies. Met deze mooie plaat van Rolls Royce en Tesla.

En deze hebben we ontvangen van Dieter Grund. Hey, dankjewel en de groeten daar in Hamburg. Jouw Radio 201 Golden Oldies Radio lid. Geniet ervan.

Het Radio 2-10 Golden Oldies Radio Lied, ingestuurd door Dieter Grunt vanuit Hamburg, dankjewel. En natuurlijk niet te vergeten zijn we ook te beluisteren via de stream van www.thegoldenoldiesradio.nl. En dat helemaal live vanuit Rozenburg, richting Rotterdam. Hier is The Quick and the Rhythm of the Jungle.

we net ook van Pieter Steenbekkers daar in het... Karelitja. Ja, vroeger was Ooijen en Lid, dat was één gemeente. Maar tegenwoordig wordt alles een beetje bij de gemeente Olsen. De 1206 staat natuurlijk in Ooijen aan de Maas. Terwijl het op de grens tussen Brabant en Gelderland. Piet, bedankt.

radio zoals radio hoorde zijn. Beste zenders, onaangepaste medelanders en ongelovigen. GoldenOldiesRadio.nl 201. In samenwerking op 5875 kHz en 1206 kHz. En natuurlijk via de stream van GoldenOldiesRadio.nl. En kijk voor meer informatie op www.shortwavedx.nl. Dus www.shortwavedx.nl, daar vinden we ook ons authentieke middengolfsignaal. En meestal op de zaterdagavond dan doe ik de groetjes aan zo'n beetje iedereen. Mike heeft er al een heleboel gehad, maar ik groet altijd Maurice uit Deurzen. Maar hij heeft ook een lieftallige echtgenote. En zij heet Bianca. En als ik dan met Maurice aan het bellen ben, dan zwaait ze wel even naar me. En zij had voor deze...

En dit was Heather Lynn en Shake It Up Tonight. En deze plaat, beste Jenner, zondagen past dan Nederlanders en ongelovigen, is speciaal voor Bianca. Hier is UB40.

0: was een beetje twee voor de prijs van één, speciaal voor Bianca. UB40 in Red in My Kitchen en deze van Latin Quarter en Radio Africa. 06-824-50674, dus 06-824-50674.
1: Cruising on air, Johan en Mike.
2: Cruising under neon lights with Johan.

En tot 10 uur, Jongen uit je radio. Op 12.06, 58.75 en via de webstream van www.goldenoldiesradio.nl. Speciaal voor Wilco en van harte beterschap. Namens ondergetekende en Sue. Dit is Earth, Wind & Fire en In The Stone.

Want je kunt eigenlijk best nog wel een beetje buiten zijn. En laten we een beetje gaan bewegen. Dat bedoel ik dus. Hier zijn de Jacksons.

heb een mooi plaatje voor jou. Dan kunnen morgen even een dansje wagen zo met z'n tweetjes daar. Ook een hele fijne avond.

0: For more information, go to www.shortwavedx.nl.
1: Aan deze plaats moet ik speciaal draaien voor Jommen en Mike en voor alle luisteraars die hun hart van muziek in de 80e jaren hebben liggen. Namelijk Frans Wagenmakers, Wagenaars uit het mooie Beers. Deze plaat van Annika en Japanese Boy. Frans, bedankt. Namens iedereen die luistert en namens Johan en Mike en Mike en Johan.

106 kilowatts. Annika en Japanese Boy. En de volgende plaat, beste zenders, onlangs pas de Nederlanders en ongelovigen, is aangevraagd door Yves Somers. En ze moest eigenlijk de uitvoering hebben van Byron Stingley. Maar die heb ik zo niet bij de

Pointer Sisters en Happiness. En u kunt ook reageren via WhatsApp of sms via 06-824-50674. Dus 06-824-50674. En we doen op deze zaterdagavond ook de groeten aan Koert Seijnen. Koert, hartstikke bedankt voor het mooie videootje. We zijn er blij mee, zeker weten.

disco goes op naar de Boenklaar. In Geffen. Of naar de Vlaamse Demen. Want hier bij Johan uit Oranje hebben we de allerbeste dansbare klassiekers. En met een kleine verlenging, want die hebben we aangevraagd namelijk bij goldenoldisradio.nl en Radio 210 tot 11 uur. En zijn we er deze zaterdagavond. Rolls Royce en de Arara Express. 06-824-50674, dus 06-824-50674. En als we dan toch bezig zijn met die herkenbare, dansbare platen, dan hoort deze zeker erbij. De Brother Johnson en Stamp.

11 uur. Dus nog 1 uur en 3 minuten lang. Johan uit je radio hier op goldenoldiesradio.nl op 1206 kHz. En op de 58-75 Korte Golf. Hier is Friends X.

www.shortwavedx.nl of stuur een mailtje naar info@shortwavedx.nl. Hier is Boney M. en Gotta Go Home. Ik ben al thuis. En we blijven.

gewisseld met Wilco. Maar hij kan toch nog een beetje bewegen, want hij heeft prima pillen voor zijn hernia, zegt hij dus. Heeft hij mooi met Marijke nog een dansje kunnen wagen daar in

en wakker bijblijft. Candido en Jingo hier bij Jongen uit je Radio op 85 kHz, 1206 en via de stream van GoldenOldiesRadio.nl. Hier is een van mijn persoonlijke favorietjes, Earth, Wind & Fire en Boogie Wonderland.

Een beetje hard, maar wel extra lekker op deze zaterdagavond. De jongen uit je radio. Earth, Wind & Fire en Boogie Wonderland. En we say hi to Elf in Sweden. Elf, I thank you very much for the nice report.

www.shortwavedx.nl. En dit is de allerlaatste. En ik wens u allen een prettige voortzetting van dit weekend. Tot de volgende week maar weer. Vanaf 6 uur zijn wij dan weer. Van 6 tot 8. Mike.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Jos Geelhoed.
1: Drie mannen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in Den Bosch. De slachtoffers zijn aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de verwondingen niet levensbedreigend. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De politie is op zoek naar een verdachte en onderzoekt camerabeelden, getuigen en sporen op straat. Bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet en zijn meerdere mensen aangehouden. Demonstranten gooiden met vuurwerk. De gemeente stelde vervolgens een noodbevel in. De ongeregeldheden ontstonden na een aangekondigde vrouwen- en kindermars richting het AZC. Over gewonden en aantallen arrestaties is nog niets bekend. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius, waarbij drie passagiers zijn overleden aan het hantavirus, vliegen morgen naar Eindhoven. Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat het schip Tenerife bereikt, waarna passagiers per boot en bus naar het vliegveld gaan en een gecharterd vliegtuig morgen dus naar Eindhoven vliegt. De Israëlische krijgsmacht heeft zaterdag meerdere aanvallen uitgevoerd in Libanon, waarbij volgens Al Jazeera minstens 18 doden vielen. Bij een luchtaanval kwamen 7 mensen om, onder wie een kind. Israël riep 9 plaatsen op om te evacueren. 3 Israëlische militairen raakten gewond door een ontplofte Hezbollah-drone nabij het grensgebied. Dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Het wordt 12 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden van het land. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen met 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland.
2: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files zijn korter aan het worden, maar nog wel een lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en Knooppunt Everdingen. Het tijdverlies is daar 20 minuten. De A2 is het hele weekend dicht vanaf Knooppunt Everdingen tot de Utrecht. Ook aan de A12 wordt gewerkt bij Utrecht. Daardoor sta je in de file tussen Houten en Knooppunt Oude Rijn ook een half uur vertraging. Door omrijders is het extra druk op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Sliedrecht 20 minuten vertraging. En op de A27 Gorkum-Utrecht bij Nieuwegein 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Jos Geelhoed.
1: In Oostenrijk zijn twee vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat zij bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitser liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens hun val een hoogspanningskabel bij het ongeval. De Russische president Poetin zegt te denken dat er een einde komt aan de oorlog in Oekraïne. Na de militaire parade voor de overwinningsdag sprak hij opnieuw over een mogelijke ontmoeting met president Zelensky bij een langdurig vredesakkoord. Poetin zegt het liefst met voormalig bondskanselier Gerhard Schröder te willen praten als onderhandelaar. De twee koesteren al jarenlange vriendschap. Corendon stopt na het WK voetbal van komende zomer als hoofdsponsor van het nationale elftal van Curaçao. Topman Atilay Uslu is ontevreden omdat Dick Advocaat niet terugkeert als bondscoach. De Curaçaose Voetbalbond houdt vast aan Fred Rutte als bondscoach voor het nationale team, ondanks steun voor Advocaat vanuit internationals en sponsor Corendon. Drie mannen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in Den Bosch. De slachtoffers zijn aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de verwondingen niet levensbedreigend. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De politie heeft de verdachte aangehouden en onderzoekt camerabeelden, getuigen en sporen op straat. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen en regionaal wat wolken. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. Zondag blijft het droog met een afwisseling van wolken en zon. De temperatuur komt uit op 12 graden in de kustgebieden tot plaatselijk 20 graden in Brabant en Limburg.
2: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files zijn korter aan het worden, maar nog wel een lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en Knooppunt Everdingen. Het tijdverlies is daar 20 minuten. De A2 is het hele weekend dicht vanaf Knooppunt Everdingen tot Utrecht. Ook aan de A12 wordt gewerkt bij Utrecht. Daardoor sta je in de file tussen Houten en Knooppunt Oude Rijn ook een half uur vertraging. Door omrijders is het extra druk op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Sliedrecht 20 minuten vertraging. En op de A27 Gorkum-Utrecht bij Nieuwegein 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Now another hour of the greatest hits. Gold and oldies.

0: It's 12 degrees.
1: Tweede Pinksterdag hoor jij op Golden Oldies Radio de vergeten plaat top 100. Van 10 tot 6 uur, 6 DJ's, 100 platen. Een weldaad voor je oren. Tweede Pinksterdag, Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Jos Geelhoed.
1: In Oostenrijk zijn twee vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat zij bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitser liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens hun val een hoogspanningskabel bij het ongeval. De Russische president Poetin zegt te denken dat er een einde komt aan de oorlog in Oekraïne. Na de militaire parade voor de overwinningsdag sprak hij opnieuw over een mogelijke ontmoeting met president Zelensky bij een langdurig vredesakkoord. Poetin zegt het liefst met voormalig bondskanselier Gerhard Schröder te willen praten als onderhandelaar. De twee koesteren al jarenlange vriendschap. Corendon stopt na het WK voetbal van komende zomer als hoofdsponsor van het nationale elftal van Curaçao. Topman Atilay Uslu is ontevreden omdat Dick Advocaat niet terugkeert als bondscoach. De Curaçaose Voetbalbond houdt vast aan Fred Rutte als bondscoach voor het nationale team, ondanks steun voor Advocaat vanuit internationals en sponsor Corendon. Drie mannen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in Den Bosch. De slachtoffers zijn aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de verwondingen niet levensbedreigend. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De politie heeft de verdachte aangehouden en onderzoekt camerabeelden, getuigen en sporen op straat. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen en regionaal wat wolken. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. Zondag blijft het droog met een afwisseling van wolken en zon. De temperatuur komt uit op 12 graden in de kustgebieden tot plaatselijk 20 graden in Brabant en Limburg.
2: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files zijn korter aan het worden, maar nog wel een lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en Knooppunt Everdingen. Het tijdverlies is daar 20 minuten. De A2 is het hele weekend dicht vanaf Knooppunt Everdingen tot de Utrecht. Ook aan de A12 wordt gewerkt bij Utrecht. Daardoor sta je in de file tussen Houten en Knooppunt Oude Rijn ook een half uur vertraging. Door omrijders is het extra druk op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Sliedrecht 20 minuten vertraging. En op de A27 Gorkum-Utrecht bij Nieuwegein 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Jos Geelhoed.
1: In Oostenrijk zijn twee vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat zij bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitser liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens hun val een hoogspanningskabel bij het ongeval. De Russische president Poetin zegt te denken dat er een einde komt aan de oorlog in Oekraïne. Na de militaire parade voor de overwinningsdag sprak hij opnieuw over een mogelijke ontmoeting met president Zelensky bij een langdurig vredesakkoord. Poetin zegt het liefst met voormalig bondskanselier Gerhard Schröder te willen praten als onderhandelaar. De twee koesteren al jarenlange vriendschap. Corendon stopt na het WK voetbal van komende zomer als hoofdsponsor van het nationale elftal van Curaçao. Topman Atilay Uslu is ontevreden omdat Dick Advocaat niet terugkeert als bondscoach. De Curaçaose voetbalbond houdt vast aan Fred Rutte als bondscoach voor het nationale team, ondanks steun voor Advocaat vanuit internationals en sponsor Corendon. Drie mannen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in Den Bosch. De slachtoffers zijn aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de verwondingen niet levensbedreigend. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De politie heeft de verdachte aangehouden en onderzoekt camerabeelden, getuigen en sporen op straat. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen en regionaal wat wolken. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. Zondag blijft het droog met een afwisseling van wolken en zon. De temperatuur komt uit op 12 graden in de kustgebieden tot plaatselijk 20 graden in Brabant en Limburg.
2: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
3: Dit is Helene de Geest.